van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

zee. Ek het genoeg gehoor om weer alleen in my bed te lee. Dan dink ek aan jou, maar so wat. Dan dink ek aan jou, dink ek aan jou. Dalk dink ek aan jou, dink ek aan jou.

van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

zo'n kersfeest, want die koningskind verjaar. Hij schrijft voor jou uit die noorden en zal die postduif vragen. Zal hij gaan draaien die zuiden, bij die berg in die zee. En daar waar mijn liefde kaalvoet loopt,

Dit was Cliff Richard en The Shadows met The Young Ones. Het u geweet dat identiese tweelinge se vingerafdrukke van mekaar verskil? Dit is tog interessant, nê? En het u geweet dat rente wat u op u NAMPost belegging verdien vir individue belastingvry is? Dis ook goeie nuus. Die rentekoers wat u op u NAMPost beleggingsrekening verdien, is nie net mededingend nie. Die rente wat u verdien is inderdaad belastingvry vir individue. Daar's ook geen jaarlikse administrasie fooi nie. Skakel NAMPost tolvry oor u NAMPost beleggingsrekening by 0800 010 999. NAMPost, we deliver more.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Maywood met Mono. Nampo wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssyklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Nou die meeste daarvan is reeds gedoen, maar daar is nog een uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Dis nou môre en oormôre. Begunstigdes word vriendelik daarin herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.

0: Colleen Carter, Every Little Thing. My naam is Gert Vermeulen, saam met jou tot 6 uur vandag, is oor 2 minute oor 2. Goeiemiddag en hartelijk welkom op hierdie vakantieskedule hier by Hardloop FM. Baie lekker om saam met jou te kuier vandag. Hemelvaartdag, baie speciale dag in ons geskiedenis. Dis die Bybelse geskiedenis natuurlijk. Kom ons kyk gou na regstreekse cricket aksie. Ons het vroeger gepraat oor Skotland teen die Verenigde State van Amerika. Hulle speel in die 104de wedstrijd in Kirtipur van hierdie IKR Mans Cricket Wereldbeker Liga 2. Kragmeting Skotland eerste gekolf, verkorte weergawe, dis nie heeltemal 50 bolbeerte wat toegelaat is nie 47 in totaal, 321 vir 6 is een goeie telling wat Skotland op die telbord geplaas het in antwoord, is die VSA so bykie in het tamaleekie op die oomblik, hulle benodig 82 loopie 27 afleverings wat oor is in die kragmeting, en ja, hulle staan op 167 vir 5, so hulle benodig 82 loopie 27 afleverings. Goeiemiddag, weer eens welkom, en geniet dit saam met ons, saam met jou tot 6 uur vanavond.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murgen op pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.

Naš hras alieni stane, heilig stil, ons by mekaar kom plek. Die trom en trompet het het lang glas gehoor, een klank uit die hemel, een

Goud verhandel teen $4,701 Amerikaanse dollar 55 per fyn ons platinum 2092.10 en Brent 3 olie per vaatjie $105 Amerikaanse dollar 63 sent. En die JSE alle aandele indeks 118,214 punte. Nou ja, as het donderdag heerlijke een lekker muziek vir jou saamgebring. Hier is Amy Grant, net daarna Heino met Blau Bleed der Enzian. Maar nou is Good For Me, Amy Grant.

0: But we must try. We must try. We should not shy away or be afraid to start something just because we think that it might not work. So we must do it. Let us do it and fail. Then we know that this one's ons het geprobeer, maar ons het gedryf hierso. But I hear you. I hear you and I respect that. And I think I apologize before I start. And I'm apologizing again. But please continue doing the BRICS. Do the communities together. And I see a big project there. Even if you combine together and then you ask for machinery so that you can do it now much faster and better. Because probably you do it with these ones that you do it with your hands. There could be some other machineries that you may ask through these grants that will make your jobs also more easier now. Instead of making 1,000 bricks a day, you can probably jelegano seker 10 days and can slant per dag. So this is possible. It's done. Not that money is there, but we are trying to fund projects that are viable. Oma had a vraag, man. There was a vraag iewers hier. Ja, daar zo. And then we can go at the back and then we come to you. Daar twee daar zo. Can we listen to each other, please?
1: I can say that God thank you. Me see that God make it. Have that get all huna dramu. Have one eta one atma. Tine di hui kamadi dani hui senti drangai. Aindi karanu. Have gone dia I swaf ngadage. Uina dage hoa. Titare kwe da dage ngang uina kuriak segel wa. Por masenan ting wai hana rahi ko khun au khabe da ge ne khui kom si khada ngwa chidara mu khau chi mati clear nan u a chin an anung ko usa khabe nga khue chang kha saran au nga ska da ge hui khan ye da ne khai saran kha ba ida is ka u ye chi khue ro na nga khai chin khang khau chin in kha si sin kha. Thank you.
2: In Aruma Sina Duge, Wansib as a snack, Anam Sensati, Kamai. Obeying Lang Hang House, Sensi, Ha and Lang Aptin Geha. Has to say, Gengus Dugara Moon of Siskarasi Mainsa Gayo or Sina Duge or Kang Omrako de Mabako Gamaba. Kanam sendeti ka ne ba do go ba sendero e omba dare ida oms tsinga program ga go na khaka khang in main saranang omme season saranang omme school drag nang omme ha stu zege
0: small miners are part of community development programs. It's here and there's a project that we fund that is in isiduka in karibe buka u kom sene gide deng. That one is at Spetskoba. That project was funded by the Social Security also, where small miners comes with their things where they are selling there and so on. So once they didn't respond. So these are the things that are close to you there that you could see with your own eyes. Okay? So these are not things that you are just hearing that are very far from you. You can even go to them and ask them, how did they apply? You can learn from them. Can you? There is. There's something that is just not fine there, man. Can we please have one meeting that side? Respectfully, please. So, small miners, Bonnie, there's a question there before we come to that. Eh? Okay, you can give it to. Maar kom ons vraag eerst, mama. Kom ons woordhouder. So, you can have it. We have two mics.
3: Oh, yes.
0: We have two mics. You can keep this one.
4: Kan je eens neem die auto erop dit om. Dank je dat ik hier aan mijn doel ingaan ook. Ja, dat ik om heb. Mama, kan je dat ik kan je zeggen op kan. Nee, bij je kom maar niet op die. Hou als het weer een keer gewoon naar hoe je die groeien. Ga bij je. Dit dat je monad is ik hoor zijn agurina is is een panel beter. Zie dat je niet bij. Nee, ga ik tabi bij dat je er. Aan ik er een panel beter hoe ik je klaar ben. Nee, zie dat je. Aan ik ga niet hoe ik moet kijken. Dus je ziet kan je dat je. Aan ik hoe je gaat als een koek hoe je qua. Ja, neem als je kwalificatie naar het jouw, je gaat een panel bieden, ik krijg een what's king ask not to see you season it's up my day and body filled it they get off skir I didn't get to equine I did a hook track lesson this is in Nagiho today again this is an ask not an ah we are the car name ask now the compressor and thing a hospital lunching the comsica one so this is it's got a political mahabe nadi weba hoti.
3: Ja, ons vraag verskoning, so nou en dan is 'n bietjie taalverskille wat ons moontlik nie gaan verstaan nie, maar ons skakel dan regstreeks oor vir die Otjimbingwe verrigtinge, maatskaplike voorsorgkommissie wat dit aanbied, en natuurlik baie mense wat daarby kan baat vind. Ons het ook by Alistair Kutsie, Alistair Baron gehoor, hy is nie die afrigter van die nationale rugby span nie, Alistair Baron, van Hardloop FM, ons gaan later weer by hom 'n draai maak, maar ongelukkig dan nou so hier en daar die vraag wat gevraag word en van die mense wat voorleggings doen, wat sê hoe hulle gebaat het, wat dan nou ander tale gebruik, maar ons skakel oor en jy moet maar aanvaar dat so hier en daar daar ander taalkie gaan insluip. So ons vraag om verskoning, hier by Skyns voor 4 gaan ons dan nou terugskakel en ook om 4 uur die jongste nuus aan jou bring.
5: Die bushing and cleaning of Otjimbingwe die hang. So on a programming nga da gedok a kai ku kati a sustain ka. Khabe kaisiya aske starting capital itina drua maka. Van nesisa, nisi sekretari kwe sekuiha of nisi da ke nga khurubro siya tiramisa. So on a khurub nga da ge wada si sent ma. Ti da ge chua chua ta nita uwe anu. Nisi da ge Lorina nodig gaan sag masjiene na nodig gaan toeiguna dat jy nodig gaan die bushing daar.
6: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val. Jekerige vonkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Leave the door open. Dit is 21 minute voor 5. Welkom by Hardloop FM. En kom ons kyk gou na die tennis. Dit is die Italiaanse Ope kleibaan toernooi in Rome gespeel natuurlik. Jannik Sinner, wêreld nommer 1 mans tennisspeler, het vroeër afgereken met Rublev baie gemaklik in skoonstelle oorwinning 6-2 6-4. En dan is daar in die vroue toernooi ook so rukkie gelede Coco Gauff wat in skoonstelle gewen het teen Kirsteia met 6-4 en 6-3. 'N bietjie later vanaand is dit so 8:30 Swiatek teen Svitolina van die Oekraïne. Nou, Gerald Jeling, dit is volgende op die draaitafel, nou Mo Bolero is ook liefdesgenerasie van Revense en Frank Duval, If I Could Fly.

Christian Visser se Wat die Hel hier op Hardloop FM. Ons kyk gou na die uitslag daar wat Skotland en die Verenigde State van Amerika se kragmeting betref. Dis in die cricket 104e wedstryd in Kirtipur gespeel. Vroeger vandag die IKR Mans Cricket Wereldbeker Liga 2 kragmeting. Skotland eerste gekolf 321 vir 6. Hulle balbeerte is verkort na 47. Die Verenigde State van Amerika toe begin kolf, toe was daar noodgedwonge weer 'n verkorting. Hulle moes in 32 balbeerte 'n teiken van 249 jaag. Hulle het dit net nie gemaak nie en dit beteken Skotland wen hier een met 2 lopies volgens die dakhoofloos metode. En die Verenigde State van Amerika dan binne 32 toegelate balbeerte aan die einde van die dag 246 lopies aangeteken. Hulle moes 249 vir oorwinning behaal en uit die aard van die saak dan nou net nie goed genoeg nie. Twee lopies wat Skotland hierdie ene mee wen. You're still the one, Shania Twain, ook Darren Lamb met iemand en nie niemand.

Splinter Weenetjie van Dirk van der Westhuizen met Amper, wat jou ook welkom heet by vanavond se polslagprogram hier op Hartklop FM. Ek is Nick Dames en my heerlike voorreg om die loop van vanavond se program saam met jou te kuier, al die pad tot so net voor 9. So gebly gerus ingeskakel, geniet ook die res van jou openbare vakansiedag, jou hemelvaartdag, saam met ons hier by Hartklop FM. Jy kan uitsien na lekker Afrikaanse treffers, ook 'n brokkie of twee Afrikaanse musiek nuus wat ek die loop van vanavond se program met jou gaan deel. In die rigting van 6:30 natuurlike tyd vir kinderhoekie, saam met Tannie Elna Potgieter en ook die blye boodskap vanaand onder leiding van pastoor De Villiers. Die jongste nuus volg om 7:00 saam met jou weervooruitsigte wat daarmee gepaard gaan. Ons kuier dan weer ook voort net na die 7:00 nuus met lekker Afrikaanse treffers tot so net voor 9:00, wanneer Dominee Johan Serfontein ook vanaand se program afsluit met Pitkos. So bly gerus ingeskakel, geniet jou donderdag aand in die geselskap van Hartklop FM. Volgende op die speellijst is Ignis met De Beste Pel. Jy kan ook uitsien na Robbie Wessels met Lambert's Baai en Ariana Venus sing As ek lief is.

Leuwater ligt achter mij, Leeuwbergen ligt voor kan mij. Wonder of je vier toe veel die liefde. Binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De tube stil blijft.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Sommer zo en zonder reden. In Alphon van Bas en de kwevel vanochtend kom behuiskop voor mij rijdt. Die bosmatrijs was vroeg als gewoonlijk aangesas. En die nachtuil se dinkie droever as die ander hand. En uit my keel het ek gebind dat elke hart se vreugd en vrees sal nietig word vir jou. En dat elke afdraaibaaikie jou nooit nie sal laat verdwaan. Dit was alles net genade.

Johnny. Hij giet een zien op die lijn, won niemand zien. Maar die passie in zijn oren zei, het was een ding. Een man zoals die laat mijn ouders weer bid. Om conservativiteit terug in mijn kistjes te zit. Goeie woorden is diep in mijn hart geplant. Maar om jong te wees, ga niet mijn ziel verbrand.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Tekus en tekeer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Everything.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.